0: IVA Forward Enterprise, een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude 18 graden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevozieke Omroep levert u muziek.

0: Dit is de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: De kat van Elmer Willem is

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: Yo, this is a dedication to one of our idols, Bob Marley. Rest in peace forever and ever and ever and ever.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep via de Flevo Gastvrije.

0: Peugeot.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
6: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatium Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarden van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: En die komen wij u brengen.
2: Ja, en mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
2: En het muzikale bloemetje, dat beginnen we met een reisje door Europa.
1: Ja.
2: En dan krijgen we de...
1: Krijgen we muzikale bloemetjes.
2: Ja, en dan gezongen in de landstaal waar ze vandaan komen.
1: Dat is de bedoeling.
2: Ja, hè?
1: Ja.
2: En daarna heb ik de greep uit de kast. Ik heb weer een aantal cd's neergelegd.
1: Juist.
2: Ja, je hebt een aardig stapeltje.
1: Ik heb een aardig stapeltje te pakken, goed. Ja.
2: En na het tweede uurtje, na het nieuws dus.
1: Oh ja, dat komt ook weer, hè?
2: Ja, dan hebben we nog een half uurtje de wetten.
1: Juist.
2: Dus weer verschillende artiesten die weer samen...
1: Dat ze het, samen wat zingen.
2: Weer samen wat zingen.
1: Soms achter elkaar, soms gelijktijdig.
2: Ja, dat is verschillend. Maar het moeten de wetten zijn.
1: Ja.
2: En dan als artiest van de avond Lynn Anderson, daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga met veel plezier de muziek draaien.
2: Nou, dankjewel. Maar we gaan maar eerst even reizen door Europa.
1: Ja, ja, en we beginnen bij...
2: In Portugal.
1: Portugal, ja. En dan gaan we kennis maken met Linda de Sousa.
2: Ja, maar zo heet ze eigenlijk helemaal, hè? Niet, hè?
1: Nee, hè? Hoe heet ze dan?
2: Theo Linda Chaconina de Sousa Lanza.
1: Dus dat stukje Sousa zit er wel in, alleen anders geschreven.
2: Alleen anders geschreven.
1: Ja, ook dat
2: dus,
1: nog.
2: Nou, dat mag, hè. Maar dit is makkelijker. Om te vertellen op televisie of de radio. Linda de Sousa, klaar.
1: Ja.
2: Ik zie al dat je dan dat hele verhaal vertelt. Maar goed, daar hebben we wel eens meer over gehad, hè.
1: Maar de eerste plaat, ja, maar dat weten de mensen niet. Alleen die hier regelmatig in het ziekenhuis liggen natuurlijk. Maar
2: ja. Dat
1: niet. Maar haar eerste plaat, die kwam uit in 1979. En dat was een top in de eerste klas.
2: Ja.
1: Ja. Het plaat heet Un Portugees.
2: Ja, en weet je dat die eigenlijk eerst in het Frans werd uitgebracht?
1: Ja, want zij heeft ook heel veel Frans uitgebracht.
2: Ja.
1: Het is zelfs zo dat ze miljoenen platen heeft verkocht. En toen ze in 84 een autobiografie uitbracht, een boekjes over haar levenservaring als Portugese immigrant in Frankrijk.
2: Ja.
1: Haar ervaring daarbij bloot. Daar werden zo 2 miljoen platen van verkocht. Boeken van verkocht.
2: Ja, zo.
1: Ja, exemplaren.
2: Nou.
1: Ja. Dus, maar dat liedje, Un Portugees, ik heb begrepen dat die bijzonder is, want we gaan hem nu draaien.
2: Un Portugees.
1: En dat betekent?
2: Een Portugees, wat je al zei.

0: Nou,
1: heerlijk.
0: Een mooi nummertje toch?
1: Ja, dat is een muziek. Weet je?
0: Ja, nee.
1: We pakken de boot.
0: Dat weet ik.
1: Want we gaan naar Ierland.
0: We gaan de boot in.
1: Nee, ja, we gaan de boot in en dan gaan we naar Ierland.
0: Naar Ierland?
1: Ja, varen met naar Ierland. Zo mooi.
0: Er heb ik ook een hele bekende te pakken.
1: Ja, als ik dan zeg Raymond Edward O'Sullivanis.
0: Nou, dat lijkt er wel een beetje op. Maar het is uiteindelijk Gilbert O'Sullivan.
1: Ja,
0: dat ook weer als tip gegeven om die naam te veranderen.
1: Ja, en buiten zanger was hij natuurlijk ook liedjeschrijver, hè? Songwriter.
0: Ja, songwriters, ja. En hij studeerde voor heel wat anders.
1: Ja?
0: Hij studeerde voor grafisch ontwerper.
1: Dat is zeker wat anders.
0: Ja, maar dat heb ik niet afgerond, geloof ik hoor. Maar hij heeft wel heel veel platen gemaakt. En de top van zijn carrière, of eigenlijk de grote sprint internationale beroemdheid werd het in 1972 met het nummer Alone Again, Naturally.
1: Ja, maar hij was ook bekend met zijn bloempotkapsel, hè? En zijn streepjesdas en zijn korte broek en zijn petje op.
0: Dat was de image die hij gebouwd had. Hè?
1: Ja, prachtig.
0: Maar ja, dat gaf hem wel een bepaald gezet. Hè?
1: Ja, en iedereen wist waar je het over had.
0: Ja, precies.
1: Maar wij gaan luisteren naar matrimonie.
0: En dat betekent?
1: Huwelijk.
0: Huwelijk.

0: Ja, hè? Dat wordt vast een goed huwelijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Met zo iemand moet dat helemaal lukken.
1: Goed zo. Maar we stappen weer in dat bootje.
0: Ja, die lag toch te wachten op je?
1: Ja, ja.
0: Ja, dacht ik al.
1: Want we gaan varen naar IJsland.
0: Oeh, het is nog een behoorlijk stukje hoor.
1: Ja, maakt uit.
0: En ben jij
1: we hebben de tijd.
0: Heb je zeebenen?
1: Natuurlijk heb ik zeebenen.
0: Ach, dat dacht ik al.
1: Want nou, in IJsland, daar staat Greta Salome, Stefans dotter, te wachten op ons.
0: Ja, nou, dat mag jij blijven uitspreken, want dat lukt mij niet. Krijg ik een knoop van in mijn tong. Jongen, jongen. Ze deed... Oh, ze heeft meegedaan aan het Songfestival.
1: Ja, ja, ja, in Baku, in Azerbeidzjan, in 2012.
0: Jeetje, mina.
1: Maar ja, ze werd daar niet...
0: Niet de winnaar, nee.
1: Nee, want
0: niet.
1: Het lied was wel bij hun heel erg geliefd.
0: In IJsland.
1: In IJsland. En voor het Songfestival werd het liedje vertaald. In het Engels. En dan ja.
0: Het zou je niet kunnen doen, hè.
1: Misschien eigenlijk niet.
0: Want in Lanza is het natuurlijk veel
1: toen heette het Never Forget.
0: Ja, goed. Nou vergeten ze het wel. Maar goed.
1: Het is niet anders,
0: hè. Het is niet anders, nee. We hebben nou een ander nummertje van het gepakt.
1: Ja, Munde Vertermer.
0: En dat betekent?
1: Denk aan mij.
0: Dat doe ik.

0: Ja, dat bootje, dat ligt er nog steeds.
1: Ja, wat moet dan, want dit is een eiland.
0: Ja, daarom.
1: IJsland is een eiland.
0: Nou, je kan zwemmen ook.
1: Ja.
0: Wel een beetje verder, maar maakt niet uit. Maar we gaan varen naar België.
1: Ah.
0: En op de kade, daar staat Clouseau.
1: Ja.
0: En weet je hoe Clouseau aan zijn naam komt?
1: Nee, vertel eens.
0: Nou, die is eigenlijk afgeleid van de filmpersonage van Jacques Inspector Clouseau.
1: Oh, jeetje, de Pink Panther.
0: Ja, en hoe heet die? Hij kon, de rol heel goed nadoen van de stemmetje van de panter.
1: Oh jee.
0: Dus zodoende is dat ontstaan.
1: Dat is een bijnaampje. En ja. Dat is een artiestennaam dus uiteindelijk.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Want nou ja, Clouseau, het is een groep eigenlijk, hè?
1: Ja, zo
0: de groep heet zo.
1: Ja.
0: Maar Wouters die kon die stem heel goed nadoen, imiteren.
1: Ja, ja. Ik niet.
0: Ik ook niet.
1: Ik ben niet goed met imiteren.
0: Ik ook niet.
1: Maar hij heeft buiten dat ook heel veel gedaan. Hij heeft teksten geschreven. Ja. Zelfs liedje voor de Beatles heb hij vertaald in het Duits.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nou ja, in ons land was hij natuurlijk ook hartstikke bekend.
1: Is hij ook bekend?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, zeker. Dat nummer wat we gaan draaien is bekend bij ons.
0: Ja.
1: Ja, hè. En, nou ja. Het is gewoon een bekendheid met Duitsstalig. Ja, dat heb je dan ook in Luxemburg. Je hebt Duits, Frans ja. En...
0: Engels. Nee, Engels niet, nee. Maar Duits, Frans en...
1: Nee, geen Nederlands.
0: Nee, dat stukje niet, hè?
1: Nee, dat heb het stukje niet.
0: Nee, dat stukje niet.
1: Je hebt maar twee talen.
0: Maar ja, het andere stukje wel. De Vlamingen, die spreken weer een beetje Nederlands.
1: Ja, maar het is in België.
0: Nou, we zijn toch in België?
1: Ja, nou, dat kennen we wel. Ja.
0: Dus we hebben drie talen.
1: Ja.
0: En helemaal aan die grens.
1: Nee, we zijn in Luxemburg.
0: Nee, we zijn in België.
1: Ik dacht dat we naar Luxemburg gingen.
0: Nee, Clouseau zit in België.
1: Ga je ruzie maken met
0: ja.
1: Nou, mooi is dat.
0: We gaan naar België.
1: Nou, en, maar hij heeft wel Luxemburg tegenwoordig op het Songfestival.
0: Nou ja, maar dat deed, hoe heet die, Udo Jurkons ook voor andere landen. En Fikkeli Janders voor Duitsland, terwijl ze een Griekse is. Dus dat maakt niet uit.
1: Nou ja, je weet het weer beter.
0: Ja, tuurlijk. Ik weet het heel goed.
1: Nou, we gaan luisteren dan.
0: Nou, Clouseau met Daar gaat ze.
1: Hé?
0: Je hebt hem staan, Daar gaat ze.
1: Ja, dat heb ik ook staan.
0: Ach, ach, ach.

0: Nou, dat bootje hebben we niets meer aan. We pakken de fiets. Mag wel een elektrische zijn. Goed, dan gaan we naar Luxemburg.
1: Nou, ik pak wel de motorfiets. Want dan ben je geen opperse poeg. Tap jij genoeg zo met de elektrische fiets, hoor.
0: Nou, maar goed, daar is Camillo Velgen in Luxemburg.
1: Ja?
0: Nou, die is zanger, componist, tekstschrijver, radio, televisiepresentator. Dus die deed ook heel veel.
1: Ja. Ik had hem ook een beetje verward.
0: Met de Clouseau, hè? Ja, nou.
1: Want hij schreef die Duitse versie van de hits van de Beatles.
0: Ja, dat was hij. Dat was hij. Dat klopt.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar goed, en eigenlijk Bonjour, Lesame.
1: Ja.
0: Daar had hij Velgen in 1951 eigenlijk zijn eerste internationale succes mee.
1: Hmm.
0: En toen nam hij ook, want hij zong dat in het Frans. En naderhand zong hij het ook in het Duits.
1: Ja, want in Duitsland heb je ook nog heel veel gemaakt.
0: Ja.
1: Voor Connie Francis,
0: ja.
1: Peter Alexander.
0: Ja, dat schreef hij ook voor. Ja. Dus hij heeft zelfs een televisiespel op de Duitse televisie gepresenteerd.
1: Oh ja, dat was het land Spel zonder grenzen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat heb je een jaar of 8 gedaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Een veelzijdig mannetje. Nou, we gaan eens even luisteren wat hij zingen kan.
0: Ik heb geluk besteld, heute Abend.
1: Ik heb geluk besteld voor vanavond.
0: Ja.
1: Nou, dat gaan we doen.

0: Das Glück hat zugesagt. Und du?
1: Auch.
2: Nou,
1: hoe vind je? Romantisch liedje.
2: Ja,
1: zonder meer.
2: Maar ja, ik wil toch weer naar huis, dus ik stap weer op de fiets. Of op de motor, zoals jij wil.
1: Ja, we kunnen ook met een bootje gaan. Gaan we de Maas af?
2: Oh, dat kan ook nog. maar dat doen we niet, we gaan fietsen.
1: Nee, want we gaan eigenlijk iets doen, een fenomeen.
2: Ja.
1: Ah, een fenomeen.
2: Ja. Misschien niet voor de jeugd van deze tijd. Maar voor de iets ouderen wel, hè?
1: Als de jeugd van deze tijd op vakantie gaat met een busreisje.
2: Ja.
1: En ze hebben s'avonds muziek. Nou, dan komen ze hier niet omheen. Want over heel Europa wordt dan dit liedje gespeeld.
2: Ja, hè?
1: Als de Hollanders te zijn.
2: Ja. En het is dan een... Mag ik dat de artiest aan
1: praten? Ja, noem het maar.
2: Herman Emmink.
1: En dan weet iedereen al wat een liedje dat van hem is, hè?
2: Ja, dat kan niet anders, hè?
1: Tulpen?
2: Uit Amsterdam.

0: Ik weet wat de volgende is.
1: Ik ook. Ja, ik weet er wel een heleboel.
0: Je weet de eerste volgende is nu. Dat zal ik je vertellen.
1: Ja, zeg het eens.
0: Dat zal ik je vertellen, René Vroker.
1: Ja.
0: Met de zon schijnt voor iedereen.
1: En daarna?
0: En hoe weet ik dat nou?
1: Oh, je hebt gespiekt op het cd'tje.
0: Op het doodje staat het.
1: Ja. Hey. Ja. En de tweede is Michel van Meijer met You Are Still Around When I Am Underground.
0: Tuurtje, dat is een lange titel.
1: Ja, dat vind ik ook al.
0: Doe dat nog eens een keer.
1: You Are Still Around When I Am Underground. Het ruimt wel.
0: Ja, en we gaan het draaien.

0: Het is meer opzeggen.
1: Ja, en poep, achteraan. Hè?
0: Ik vind het prachtig.
1: Ja, dat heb je met zo'n willekeurige greep uit de kast gedaan natuurlijk. Ja,
0: weet je wie ik nou heb verder?
1: Nee, ik heb daar niet gespiekt.
0: Oh, gelukkig. Nienke de Ruiter met In de Kantine.
1: Ja.
0: En daarna de drie J's met Kamers van mijn Hart.
1: Nou, dat moet

0: Don McLean met Vincent.
1: Je moet eerst nog even herhalen.
0: Oh, en de eerste die we draaien is Audrey Smits met I'm in Love. En dan zou ik ze zeggen, tot na het nieuws.

0: Luister elke dag naar
1: de Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl. U kunt donderdag tussen 8 en 10 luisteren naar de herhaling van ons programma.
1: Dit is de Flevo.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen stortten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatium Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: Ja, we zijn weer terug.
4: Ja, welkom. Mijn naam is Truus.
3: En mijn naam is Jan.
4: Ons tweede uurtje van vanavond, duetten. We hebben, we hebben er weer...
3: Een aantal. Ik heb er over waarschijnlijk zelfs.
4: Ja, hou je weer over.
3: Ja, ik ga het weer over. Maar dat geeft niet, die gebruik ik volgende week.
4: Oh. Nou, waar beginnen we mee?
3: Oh, met Felicia. Felicita.
4: Ja.
3: El Bano en E. Romano Power. Moeilijk, hè? Ja, zijn natuurlijk bekende artiesten, maar...
4: Jawel, hoor. Ja? Romina Power en El Bano zijn echt heel bekend.
3: Nou, niet bij mij.
4: Nee, dat...
3: Dat kun je dus niet bepalen, als je dat niet vergeet.
4: Nee, dat is zo. Maar voor, ik denk wel heel veel mensen...
3: De volgende twee mag jij vertellen.
4: Nou, Faith Hill met Tim McGraw met I Need You.
3: En die ken ik wel weer.
4: Ach.

0: Mooi, hè?
1: Ja, mooi nummer.
0: De volgende, dat zijn twee gitaarvirtuozen.
1: En wie zijn dat dan?
0: Henk Snow en Chet Atkins. En samen spelen ze I Can't Stop Loving You.
1: Oh. En dan gaan we daarna luisteren naar George Michael en Aretha Franklin met I Knew You Were Waiting.
0: For me.

0: waar gaan we verder mee, Jan?
1: Nou, kun je Jan Keizer aan de schulden?
0: Ja, natuurlijk ken ik die.
1: Nou, maar het is niet geen BCDN hoor. Dat is na de BCDN-periode.
0: Dat ze samen,
1: zongen.
0: Oh ja.
1: En dan zingen ze bijvoorbeeld On A Wings of A Nightingale.
0: En daarna Web Pierce met Kitty Wells met Oh So Many Years.

0: We gaan verder met Rob de Nijs en Treya Dobbs met Doe Wijs, Ja, Zo Weinig Van Meer.
1: En André Hazes met Willeke Alberti samen. Laat niemand zijn eigen kind alleen.

0: De Fallen zijn geen duo's.
1: Een trio.
0: Een triootje, mag ook, hè?
1: Mag ook.
0: Oké.
1: En wat is dat? Hotshot Trio?
0: Een Hotshot Trio,
1: met de Clubbing Comedians.
0: Tot aan het
1: nee, tot aan onze
0: artiest vanavond.
1: Tot aan onze artiest vanavond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Lynn Anderson. Geboren als Lynn René Anderson, geboren op 26 september 1947 in Grand Forks in de staat North Dakota. Ze groeide op in Sacramento, Californië, samen met haar moeder, de in de Verenigde Staten bekende singer-songwriter Liz Anderson. De laatstgenoemde schreef nummers voor onder meer Merle Haggard. Lynn Anderson begon haar solo-carrière in 1966 met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. En Lynn was succesvol als zangeres en ze was regelmatig op televisie te zien in de Lawrence Welk Show. In de jaren 1967-1968. In 1969 sloot Lynn een contract met Columbia Records. Haar stijl neigde daarna iets meer richting de popmuziek en iets minder richting de country. Getuige haar grootste hit Rose Garden eind jaren 70. Het door Joe South geschreven nummer won een Grammy Award.

0: De artiest van de avond.
1: In 1971 werd Lynn Anderson verkozen tot vrouwelijke vocalist van het jaar door zowel de Academy Country of Music als de Country Music Association. In de jaren 70 behaalde ze 8 nummers 1 hits, 18 top 10 hits en kreeg ze 17 gouden platen. Ze bleef tot begin jaren 80 een van de belangrijkste country zangeressen. Haar laatste top 10 hit, die dateert uit 1984 met You're Welcome Tonight. Eind jaren 80 en begin jaren 90 haalde Lynn nog regelmatig de kranten in verband met de echtscheiding van haar tweede man. De twee ruzieden vaak openlijk. En nadat ze wat tijd had doorgebracht op haar rens met een opvoeden en trainen van paarden, ging ze in 1992 de studio weer in voor nieuwe plaatopname. We gaan luisteren naar Stand By Your Man, Two Doors Down en Rodeo Cowboy.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Lynn Anderson. Haar in 2004 uitgebrachte Blue Cross Sessions werd een groot succes en leverde haar voor het eerst in 30 jaar weer een Grammy-nominatie op. In hetzelfde jaar werd Lynn gearresteerd wegens het rijden onder invloed en werd er door de American Rose Society een roze-witte T-Rose naar haar vernoemd. Anderson die bracht in 2006 een nieuwe cd uit, Cowgirl, met door haar moeder Liz Anderson geschreven nummers. Anderson werd in 2012 opgenomen in de Amerika's All-Time Country Music Hall of Fame en groeide uit tot een van de belangrijkste countryzangeressen van Amerika. In juni 2015 kwam de gospelalbum Bridges uit in samenwerking met die ook Richard Boys en de Martins. In juli 2015 maakte ze een reis naar Italië om haar album daar te promoten en voor een vakantie tegelijk. Ze liep daar een longontsteking op en overleed thuis in Nashville, Tennessee op 30 juni 2015 aan een hartaanval op 67-jarige leeftijd. We gaan luisteren naar Keep in Mind en Paradise.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, zit het daar dus om?
2: Ja, dat is, zitten we erop. Jammer, ja, hè? Nou, die volgende keer is nog even morgenochtend onze herhaling van 8 uur. Ja, maar
1: die is ook niet langer dan deze hoor.
2: Nee, dat is zo. Het wordt toch niet langer. En dat is van 8 uur 10. 10 tot 12 de herhaling van We Wachten op de Dokter. En dan verder op met non-stop muziek. En dan van 2 tot 4 Frits Music Mix. En dan s'avonds weer live. De muzikale vaart van Peter Bakker en Jan van Eunen.
1: Nou, kijk eens aan wat een programma
2: ja,
1: volgende morgen.
2: Ja, nou ja, zo is 24 uur per dag is gevuld. Alles gevuld met muziek.
1: Ja, zeker.
2: Met de Flevo ziekomroep.
1: Dacht ik ook. Ja. Nou, we wensen je sowieso van hier van ons uit welterusten.
2: En morgen weer een beetje gezonder op. En ja. We gaan nog even luisteren naar eentje.
1: Ja, naar welke?
2: Talking in your sleep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: U luistert naar de Flevo

0: schijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
0: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
2: Dankjewel.
3: Ja, een hele goede morgen. Nou, ik denk ik moet nog wat doen.
2: Ja, dat is waar. Dat is. Hoe heet het?
3: Nou, we zijn er weer.
2: We hebben wel de dag in moeten lopen, zeg.
3: Ja, zeker, hè? Wie? Oh, die Jan Klaassen. Ja. Hey, zullen we ons eerst eventjes voorstellen? Wij zijn Jan van Eunen, dat ben ik. En jij bent...
2: Joop Veniga.
3: Ja, en we zijn vandaag met z'n tweetjes.
2: Ja, helaas.
3: Ja, zeker. Peter die moest eventjes elders zijn. Die is onderweg naar Groningen. Ja. En nou ja, goed.
2: Met je verhaal is lekker, hè? Hij doet wel volgende week Groningen koek. Moet je opletten.
3: Nou, wie weet. ja, dus het gaat even allemaal een beetje anders.
2: Ja.
3: Ja, en ik probeer het een klein beetje in de banen te leiden zoals hij het op de maandagochtend ook altijd doet.
2: Dat gaat je helemaal lukken.
3: En dat gaat ook zeker lukken. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Goed, we begonnen natuurlijk met zoals gewoonlijk een mars. Ja. En dat deden we inderdaad met Jan Klaas de Petter van het Rijkspolitiekapel.
2: Zeker.
3: Ja. En dan gaan we gauw verder met de volgende, want we gaan lekker veel draaien, toch?
2: Ja, absoluut.
3: Heel veel heb jij ingezonden weer. En een aantal verzoekjes hebben we dit uur. En nou ja, goed. Het gaat allemaal goed komen. Komt ie aan. Ja.

0: Dit is de FZO met Flevo zondagochtendmuziek.
1: Nou, dat is niet de goeie. Het is niet zondagochtend, het is maandagochtend. Maar goed, dit stond er nog in. Ik denk, nou, die kan ik wel gebruiken. Maar die kan ik dus niet gebruiken.
2: Maar dan corrigeren we het, hoor. En dus,
1: het is maandag.
2: Goed gebruik is altijd prima.
1: Toch.
2: Oké.
1: Dit was NL Cielo Nai Cerveza. En in de hemelse gebied, vlak Geminis, in het kader van de opkikker van de maand juli.
2: Ah, kijk.
1: Ja. En gaan we gauw verder met het volgende. En dat is Water Under the Bridge van Adele.

0: Water Under the Bridge, geschreven door Adele en producer Greg Kurstin. Dat gaat over een kritiekpunt in een relatie waarin wordt uitgevonden of de partner wel of niet verder wil met de relatie. Muzikaal gezien is het een mid-tempo disco-popnummer met een electro-drumbeat en invloeden uit de trip-hop, nooit van gehoord, en de gospel.
1: Ja, je had hip-hop en trip-hop, het is iets
0: nou, bijna hetzelfde. Had je een beetje drugs gebruikt?
1: Nou, misschien wel.
0: Ga je toch trippen? Dat heb ik altijd begrepen.
1: Ja.
0: Maar goed, Water Under the Bridge werd, ondanks dat de single pas bijna een jaar na het album verscheen, een wereldwijde hit.
1: Dat bedoel ik.
0: Heeft even geduurd.
1: Zo is dat. Gaan we verder met het volgende.
2: Tiener tour van de...
1: Ja, en de tiende tour die brengt ons van Zeeland richting Brabant naar Limburg. En dat doen we met De Schompen. En dat doen we met WCWC Experience, oftewel WC Experience. En Fabrizio. We beginnen met De Schompen in Zeeland.

0: Wat zeg je?
1: Hij rest me snel weg. Mijn kop nog half suf. Het rampje is alweer open, want ik ruik een beetje muf. Op eens schrik ik mijn eigen lam en word bekaand genekt. Ik zei zo net getroffen, er een vallend strontobject.

0: Ja, in het kader van de tienertour bij de FZO hadden we achtereenvolgens de Schompen uit Zeeland met Ons Stoken Zelf Jenever. En daarna hadden we de WC-experience met Door Het en Doif op de vooruit gescheten. En daarna hadden we Fabrizio met Chic Is Mich Dat. En dat is een cover van Albano Rovino Power. Felicita.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dus dat waren drie achter elkaar. En zo is het programma ook een beetje opgesteld. Hè? Want we zijn maar een beetje verkeerd begonnen.
1: Wat?
0: Omdat we de drie achter elkaar moeten draaien. En gevarieerd.
1: Dat is waar.
0: Maar dat heb jij niet verteld.
1: Nee.
0: Dus wat gebeurt er dan?
1: Dat gaat er niet goed.
0: Nee.
1: Nee, maar dat gaan we vanaf nu wel doen.
0: Dat bedoel ik. Dat gaan we ook zeker doen. En dat doen we zeker met Katrina Caselli en Nessuno Mi Pio Curicare.
1: Quidicare.
0: Quidicare.
1: Quidicare.
0: Ah, wat mooi, hè? Dat Italiaans.
1: Ja, ik vind Italiaans heel mooi.
0: Ja, prachtig.
1: Maar Frans vind ik mooi, hè?
0: Nou, ik ga meer van Francine.
1: Oh, dat kan ook. Ja, die ken ik dan niet.
0: Nou, Katrina Caselli.

0: Hey Joop, vertel het maar.
1: Oké, dat ga ik dan doen. Child in Time van Deep Purple. Kind in Tijd. Dat is een nummer van de Engelse rockband Deep Purple, uitgebracht op hun vierde studioalbum, Deep Purple in Rock, in 1970. Het nummer valt op door zijn lengte van meer dan 10 minuten. En we hebben dan de verkorte versie gedraaid. En jij zei dat er nog een single versie
2: ook
1: is.
2: Er is ook nog een single versie, ja, ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, die is nog ietsje korter.
1: Oké, okay. En de teksten die zijn losjes geïnspireerd op de Koude Oorlog. Het nummer laat Ian Gillan's volledige vocale bereik en het instrumentale samenspel tussen gitarist Ritchie Blackmore en organist John Lord zien. Horen eigenlijk, hè? Mm-hmm. Het orgelriff in Child in Time is gebaseerd op het nummer Bombay Calling uit 1969 van It's a Beautiful Day. Het nummer werd gemaakt met het thema van de Koude Oorlog. Ik vond het wel een heel mooi nummer.
2: Ik vind het een geweldig nummer.
1: Ja.
2: Zo goed opgebouwd.
1: Ja, ik ben wel benieuwd naar dat lange nummer.
2: Nou, dat gaat nog een klein stukje door.
1: Maar in hetzelfde
2: stramien, maar ja... Dat...

0: je kan er gewoon uren naar blijven luisteren. Tenminste, ik dan hoor.
1: Ja, okay.
0: Goed, dit was nou een verzoekplaat van Gino uit de receptie.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we Cloud met La Dada en Mon Dernier Moi, bedoel ik. En die was aangevraagd door Henriette. En deze speciaal voor al het verzorgend personeel en de zieken die liggen te luisteren. Gaan we verder met de muziek. En dat doen we met Lionel Richie en Say You Say Me. Waarom kom ik hierop? Omdat, nou, het is leuk dat mijn neefjes en nichten, ja, en achternichten, ja goed, die zijn op het ogenblik in Amerika. En die waren gisteren bij een concert van Lionel Richie.
1: Ja.
0: Ja, en ze waren ook nog eens een keer bij een concert van Earth, Wind & Fire. Okay. Ik denk, daar gaan we ook maar eventjes van Lionel draaien, want dat vind ik ook zelf heel goed.
1: Ja,
0: Lionel Richie met Say You, Say Me.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse. In zijn muziek vermengt hij dat hoor.
1: Ja, wat vermengt hij allemaal?
0: Dus, nou, laat ik maar zeggen dat het een Amerikaanse singer-songwriter is.
1: Ja, doe dat maar.
0: En ja, hij vermengt invloeden uit de R&B, soul, country en pop. Hij is begonnen als zanger die via zijn YouTube-kanaal coversong. En in januari 2020 bracht hij zijn eerste single uit bij Warner Bros. Records. Sindsdien heeft hij 4 EP's uitgebracht. En zijn debuutalbum I've Tried Everything But Therapy. Wacht even hoor, dat gaat niet goed.
1: Even.
0: Ja, goed, ja. We zijn er weer. Swims groeide op in Conyers, Georgia. Via zijn vader kwam hij in aanraking met artiesten als Marvin Gaye, Stevie Wonder en Al Green. Ben ik eigenlijk wel benieuwd wat zijn vader deed.
1: Ja.
0: Zijn interesse in muziek werd op school verder gewekt. Via het schooltheater ontdekte hij dat ook optreden erg lag. Hij begon in zijn muziekcarrière in 2019 bij een aantal lokale bands in Georgia. En hier zong hij soul, metal en rapmuziek. En jij zei dat dit nummer een nieuw nummer is.
1: Ook. Helemaal nieuw. Ja, nageltje nieuw.
0: Nageltje nieuw nog wel. Nou, zijn wij even up-to-date?
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, toch?
1: Hey, gaan we verder met de Your Song van Elton John.
0: Ja. Yep.

0: Een van zijn mooie shows waar hij dit in te horen heeft gebracht. Hij kon wel goede shows maken hoor, die
1: zeker, vooral dat eiland wat toen in de studio gemaakt is met al het water. Ik vond het gewoon, voor die tijd was dat gewoon echt super.
0: Niet zo zee meer min.
1: Nou, prachtig. Hey, het is de laatste vocale geweest. We gaan naar het nieuws van
0: 11 uur.
1: Juist. En na 11 uur zijn we weer bij u terug met nog heerlijke muziek in blokjes van 3. En heel gevarieerd.
0: Ja.
1: Dus tot straks.
0: Goed onthouden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
0: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
2: Welkom bij het tweede uur.
3: Ja.
2: En we gaan er weer een prachtig uur van maken, Joop.
3: Ja, minder praten, meer muziek.
2: Minder praten, meer muziek. Nou, dat gaan we dan doen.
3: Ja.
2: Gaan we gelijk beginnen met Corrie Konings. Is dat een goed plan?
3: Als zij dat wil.
2: Nou ja, wie weet. Wat wil ze eigenlijk?
3: Ik weet het niet.
2: Staat er toch?
3: Ja, het staat er, ja. Ik weet niet of ze dat echt wil, maar dat het echt...
2: Nou, misschien toen de tijd wel. Nu zal ik denken van, ja...
3: Maar misschien juist nu wel. Nou, je mag raden wat we gaan draaien.
2: Nou, ik wil een man. Hier is Corrie Konings.

0: Au.
1: Nou Joop, zeg het.
0: Ja, dat waren achtereenvolgens Ik wil een man van Corey Konings. Mm-hmm. Young Girl van Gary Puckett en de Union Group. Wat ik nooit geweten heb, is dat die band, Gary Puckett in de Union Gap.
2: Ja.
0: Die hebben altijd opgetreden in kostuums. Die waren gebaseerd op de uniformen van de Union Army, gedragen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.
2: Oké. Okay.
0: Heb ik nooit geweten.
2: Niet? Oké.
0: Okay. Nou, is dat niet zo'n probleem, maar. En daarna hebben we geluisterd naar Paloma Blanca van de George Baker Selection. En dat is een nummer geschreven door George Baker,
2: ja,
0: maar onder zijn eigen naam, mm-hmm, Johannes Bouwens.
2: Mm-hmm.
0: En voor het eerst opgenomen en uitgebracht door zijn band George Baker Selection. En het is dat nummer, dat is in heel Europa een ontzettend grote hit geworden.
2: Oké. Okay.
0: Oostenrijk, Finland, Vlaanderen, Nederland, Zwitserland, West-Duitsland. En dat is best een prestatie van Vermaak.
2: Dat kun je wel stellen.
0: Ja.
2: Ja. En het is nog steeds wordt hij overal gedraaid. Hè? Dat is een evergreen die nooit verloren gaat.
0: Nee, precies. Dus. Precies. En ik zie ook altijd zo'n duif vliegen, hè, als je dat ziet.
2: Is dat zo?
0: Ja, ik weet niet wat het is. Oké. Okay. Een of andere tik die ik heb. Maar, ja.
2: Het is geen kopmeel.
0: Sorry? Nee, het is zeker geen kop. Nee, het is zo'nzelfde duif als wat Israël heeft in zijn logo met een takje erin.
2: Oké. Okay.
0: Zo'n heeft.
2: Dan die zie je ook vliegen dan.
0: Sorry?
2: Dat zie je dan ook vliegen met zo'n takje erin.
0: Die zie ik ook vliegen, ja. Maar goed.
2: Hey, gaan we volgen? We gaan verder met het volgende, want anders wordt het.
0: Nee, maar ik wilde eerst nog even zeggen.
2: Vertel.
0: Dat wij draaien nou wel plaatjes.
2: Ja.
0: Maar die kunnen de mensen ook zelf aanvragen.
2: Ja. Oh, je zit me te pushen van ik moet even de ledenverwerving doen.
0: Ja,
2: bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat kan je straks nog even. En we zijn natuurlijk ook één ding nog vergeten met het begin van het programma. Ja. Het eerste nummer af te kondigen. Het allereerste nummer.
0: Ja.
2: Dat was Summertime van Eileen Jewel.
0: Ja.
2: Maar goed, we gaan gauw weer verder muziek in de doen.
0: Maar dat heb je als jij een goed geheugen hebt. Hè? Dat kun je zo even eruit gooien.
2: Ja, maar nog wel.
0: Goed.
2: Hey, we gaan verder met het volgende.
3: 3 dan 1. Met deze keer.
2: Ja, Laura Pausini. En daar gaan we draaien van In Olvidable, La Solitudine en Trate el Mare. Nou, hier komen ze alle 3 achter elkaar.

0: Laura Pausini.
1: Hey Joop, vertel het maar.
0: Dat ga ik doen. Laura Pausini. Die groeide op in Sola Rolo. Ze is door haar ouders opgeleid in het zingen. Haar vader liet haar als barpianist en zanger kennis maken met de songs van Tina Turner, Barbara Streisand en Ella Fitzgerald. Na de basisschool ging Laura naar de Italiaanse kunstacademie Liceo Artistico di Faenza. Haar eerste album, I Sogni di Laura, oftewel Laura's Dromen, die nam ze op in 1987 in eigen beheer. Ze werd daarmee officieel ontdekt door de producer Angelo Falciglio. En werd het met

0: Natuurlijk wel al de mooie nummers op die ze uitgebracht heeft. Op zijn verzameld. Ja. Ja, dat is ook zo. En gaan we gauw verder naar het volgende.
1: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze is aangevraagd door Thea Willemsen. En die vraagt aan Razel met Alone With Memories. Ik kende het niet, maar toen ik het opzette, denk ik van, hey, ja, het klinkt toch wel bekend in de oren.
2: Goeie,
0: zij vraagt... Nee, hè? Nee, nou, ja, dat, ik ook, word ook wel eens een keer verrast.
2: Ja.
0: Mag ook wel, toch?
2: Nee, dat is wel. Ja,
0: nee. Hey, en deze wordt speciaal aangevraagd voor de mensen die allemaal aan het luisteren zijn hier in het ziekenhuis. En ook voor het verzorgend personeel. Hier is Razel met Alone With Memories.

0: Het lijkt wel woensdagmorgen.
1: Ja. Omdat?
0: Nou ja, het is jaren 60 toch?
1: Ja, nee, dat is waar. Dat
0: Doris Day. En jij wou er wat over vertellen? Of had
1: Doris Day, ja, dat was de dochter van William Joseph Kappelhoff. Een muziekleraar en Alma Sophia Kappelhoff, geboren Welts.
0: Mm-hmm.
1: Allebei kinderen van Duitse immigranten. Ze speelden 39 speel... Zo. Zij speelde in 39 speelsfilms en had in Amerika het imago van buurmeisje, Girl Next Door.
0: Mm-hmm.
1: Ze heeft, haar grote populariteit te danken aan haar rollen in musicals en romantische comedies.
0: Oh.
1: En ik vind dit een van de mooiste nummers die ze gezongen heeft.
0: Nou, hartstikke goed. Daarom hebben we het ook gedraaid.
1: Ja.
0: Gaan we naar het volgende. En dat vind je waarschijnlijk niet zo mooi. Maar ik vind dit geweldig. Dit is Thunderstruck van AC/DC.
1: Daar ga ik eventjes naar mijn handen wassen.
0: Ja, of koffie halen.
1: Oh, wil je koffie? Kan ook. Graag.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, we waren er weer drie.
1: Dit was een keigoed nummer.
0: Ja, leuk hè? Slapen doen we s'nachts. Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. Daarvoor hadden we Unforgettable van Nat King Cole. En daarvoor hadden we Thunderstruck van AC/DC.
1: Ja, ik wilde nog heel even terugkomen op Doris Day.
0: Nou, doe dat.
1: De titel van Sera Sera.
0: Ja.
1: What will I be? Will I be happy? Will I be rich?
0: Yes.
1: Dat heeft ze dus aan de moeder gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: En die zei van, wat komt, dat komt. Nou, dat hebben wij dus ook. Ja. Het komt zoals het komt.
0: Het komt zoals het komt.
1: Dus,
0: zo is
1: nou,
0: dat.
1: Nou, heb je er als kind natuurlijk helemaal niks aan. Want
0: nee.
1: Je kunt er niks mee.
0: Dus. Ja. Jawel, want je hebt het gekregen zoals het gekomen is.
1: Ja, nou ja, heb je er wat aan.
0: Dat weet ik veel.
1: Dat is maar de vraag. Dus.
0: Hey, we gaan naar de laatste vocale van deze uitzending.
1: Ja.
0: En dat doen we samen met Senna. En ik kan je niet vergeten.
1: Ja, het kan gebeuren.
0: Ja. Ik heb

0: Ja, dat was hem dan.
1: Ja, het is voorbij. De tweede uur gaat veel sneller dan het eerste uur.
0: Ja, vaak
1: gevoelsmatig.
0: Hey, dat was de laatste dat we met z'n tweeën deden. Hopelijk gewoon volgende week weer met z'n drieën. Toch? Peter is eventjes...
1: Als het goed is.
0: Eventjes afwezig.
1: Ja, moet kunnen.
0: We hebben het met liefde weer voor de zieken gedaan.
1: Ja, zeker.
0: En ook voor het personeel. Ja. Ik hoop dat het ook allemaal naar winst is geweest. En dat jullie hebben genoten ondanks alles. En we gaan gauw afsluiten.
1: Ja.
0: Want
1: blijf gezond.
0: Juist.
1: Snel naar huis.
0: Ja.
1: En wat mij betreft, maar zo.
0: En wat mij betreft, het gaat u goed.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
5: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
6: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden, een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld blijft het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hogere energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuursverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
4: Vlieg met me mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Welkom bij de

0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
2: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
3: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Welkom! Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dinsdagmiddag van 2 tot 4, de volle 2:00.

0: met Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zit je er weer goed voor?
2: Ik zit er helemaal kaarsrecht voor.
1: Ben je er helemaal klaar voor?
2: Heb je vandaag ook in de file gestaan dat al die verlengsnoeren van die elektrische auto's in elkaar zaten?
1: Nee.
2: Wat een zootje zeg. Jongen. Laten we er eens naar zijn lekker zomersplaatje tegenaan pleuren.
1: Ja. Don't let me be misunderstood.
2: Dat bedoel ik.
1: Santa.
2: Ja, Esmeralda.

0: Ja, het werd door Nina Simone al uitgebracht in 1964. En deze Esmeralda was Leroy Gomez. Die deed in 1977 nog eens een keer over.
1: 77.
0: Ja,
1: ik heb een heel goed geheugen, maar 77. Ja. Er staat niet zo goed in het geheugen als 79. Nee. En hey, 76.
0: Maar, ja, maar Trigger Finger. Toen ik net dat nummer aan jou liet horen, vloog je helemaal die stoel uit. Vertel.
1: Ja. De Trigger Finger, die heb ik. Die kwam ook nog wel eens bij Matthijs van Nieuwkerk op. Hoe heet dat programma ook alweer? Nou, kun je nagaan hoe snel het weggaat.
0: 3FM radioshow.
1: Nee, dat is Giel. Ja. Dan gaan we zo naar de live opname. Luisteren. Matthijs van Nieuwkerk van televisie, zo 's avonds.
0: Ja, ik weet wat je bedoelt.
1: Ja. En daar leerde ik Triggerfinger kennen. Mm-hmm. En ze komen uit België.
0: Ja.
1: Ze zijn een Belgisch beentje uit België.
0: Uit Lier. Ja.
1: En I Follow Rivers is een van mijn absolute favoriete lieden, ook buiten de Triggerfingers om.

0: meesterlijke uitvoering.
1: Ja, zeker. Heel apart.
0: Ongelooflijk goed.
1: Je hoort hem te weinig volgens mij. Die mag best meer gedraaid worden.
0: Zullen we het straks nog een keer doen?
1: Ja, doen we nog een keer. Ik jou vertelde, ik zat natuurlijk in de auto. Nou, ik zit regelmatig natuurlijk in de auto. Maar goed, maar heb ik altijd muziek aan natuurlijk.
0: Zit je ook wel eens buiten de auto?
1: Zelden.
0: Okay.
1: Maar toen hoorde ik in één keer een nummer. Ik denk, jee, dat heb ik al lang niet meer gehoord.
0: Daar gaan we.
1: Ken je hem nog?
0: Ja, ik wel.
1: Daar gaan we hoor.
0: Ik zong er meteen mee, hè?
1: Ja, in het Frans, hè?
0: Ja.

0: Er zit nog een raar verhaal aan.
1: Otis Redding, hè?
0: Aan die Otis Redding. Die had, een hele grote fanclub.
1: Ja.
0: En die had een speciale naam. Die noemde zichzelf de Brigade.
1: Oh.
0: En dan kreeg je dus de Otis Redding Brigade.
1: Dat is heel apart.
0: Oké. Okay. Ja, ik vond hem wel grappig. Redding Brigade. De Otis Redding Brigade.
1: Ja, ja, ja, ik heb hem langzaam door.
0: Heb je hem?
1: Ja.
2: Okay. Fred's Music Mix elke dinsdagmiddag van 2 tot 4 en herhaald op de donderdag dezelfde tijd.

0: Dan zou je toch zweren dat je hier Chris Ria aan het luisteren bent. Ja, maar dat is niet. Het is John Heydock.
1: John Heydock, ja.
0: Heydock.
1: Echt twee druppels water.
0: Het is, nou, het is niet, hij speelt alles zelf. En dan gebruikt hij keyboard arrangementen.
1: Heb jij zelf wel eens twee druppels water naast elkaar zien hangen? En dat je zegt van zo, die lijken op elkaar.
0: Nee.
1: Maar het is eigenlijk een heel raar woord. Hè? Ja, lijken als twee druppels water.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch heel raar. Ja. Hey, over rare dingen gesproken. Mm-hmm. De Los Lobos, die moeten hartstikke blij zijn dat ze niet in Nederland wonen.

0: Een van de oudste bandjes uit Amerika, de Blue Oyster Cult.
1: Ja.
0: Prachtige, prachtige plaat. The ook Reaper. Een one-hit wonder, hè?
1: Ja, ja.
0: The hadden Reaper. We net over. Ja,
1: waarom staat er voor te zaken Don't Fear? Is het is The Reaper of is het Don't Fear the Reaper?
0: Het is Don't Fear the Reaper, maar ik weet niet wat de Reaper is.
1: Geen
0: is,
1: idee.
0: Is, ja. Is dat de man die geld op komt halen voor de geldontvanger?
1: Ja,
0: de,
1: voor een riepshow.
0: Ja,
1: Riep de Biep.
0: We hadden het net nog even over Los Lobos met La Bamba. Los Lobos, dat was even. Dat betekent de wolven.
1: Ja.
0: En als je in Nederland als wolf, dan sta je niet goed bekend. Dus je mag toch ook op je geschoten worden. Ik zeg, je moet er toch niet aan denken dat Los Lobos op straat loopt. En dan denk je er zonder Los Lobos.
1: Nee, maar denk ook niet in één keer aan La Bamba, toch?
0: Nee, ook niet.
1: Maar als je een wolf ziet, kun je natuurlijk tegen hem zeggen, hey, La Bamba.
0: Ja, dan zeg je, ho, los.
1: Ja, Lobos.
0: En een jelle.
1: Ja.
0: Gaan we even naar de zomerse tijden van deze vriend Mungo Jerry.

0: Ray Dorset scoorde in 1970 deze wereldhit in de summertime.
1: Superplaat. Echte zomerplaat, hè?
0: Ja, zeker.
1: Een van de mooiste. Overigens, Billy Ocean die heeft deze plaat gemaakt. Er zijn 3 uitvoeringen van.
0: Aha.
1: Dat is de American Queen, de European Queen en deze die wij draaiden,
0: Caribbean
1: Queen.

0: met de gebieden waar die plaat uitgebracht werd. Begon het Caribbean Queen. En dat werd geen hit in Amerika. En toen heeft hij het opnieuw ingezongen, American Queen. En dat werd daar een grote hit. En ja, toen was Europa aan de beurt. En die wilde ook geen Caribbean Queen. En American Queen wilde ze ook niet. Dus heeft hij hem nog een keer ingezongen met European Queen.
1: Ja. Of No More Love on the Run.
0: Is, nou ja.
1: Dat was het andere dingetje.
0: Love on the Run, dat is
1: Billy.
0: Ook iets, ja.
1: Billy Ocean, we gaan, ja, het is puur toeval hoor. We gaan weer nog een Billy verder.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het barsten van de Billy's. Weet je waar ze de meeste Billy's hebben?
0: Waarschijnlijk in de dierentuin.
1: Bij de IKEA.

0: hoort de genialiteit van de Beach Boys in deze stemmen.
1: Zeker, Brian Wilson. En Rob Norman.
0: Hij heeft een paar keer in een kliniek gezeten voor verwarde mensen, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Was een mooie documentaire ook.
0: Prachtig. Hij was er ook heel open over.
1: Waar hij dat allemaal vertelt, hè?
0: Ja, heel open. Ik vond dat toch wel bijzonder. Ja,
1: het bijzonder was dat drie dingen. Hè. Hij rookte heel veel, hij dronk heel veel en hij zat aan de drugs. En toen vroeg die man, wat was nou het moeilijkste om eraf? En zei hij, roken was het moeilijkste.
0: En bananen, hij was gek op bananen, hè? Hij nam nooit holle bananen. Nee. Hij nam alleen maar bolle bananen.
1: Ja.
0: Maar dat is een kwestie van een halve slag draaien, maar zo gek was hij. Over bananen
2: waarom?
0: Gesproken.
2: Waarom?
0: Hier is André van Duin met
1: waarom
0: de bananen.
1: Waarom
2: zijn de bananen krom? Brom! Zijn die bananen? Zijn die bananen? Zijn die bananen? Zijn die bananen?

0: Sergio Mendes en Brazil 66. Hij nam het in 1963, nam hij het 66, sorry, opnieuw op. En het werd een berengrote hit in Amerika.
1: Absoluut. En weet je hoe ze 11 jaar later heten?
0: Nee.
1: Brazil 77.
0: Oh.
1: En weet je hoe ze dat 11 jaar later heten?
0: 88.
1: Yes. Iedere keer hebben ze dat aangepast.
0: Zij was slim, hè?
1: Een raar beentje.
0: Ja, zij was slim.
1: Even naar Candy Staten. Even de lekkerste discoplaat die ik ken.

0: Gewoon Billen gehad vandaag, hè?
1: Ja, Bill Withers.
0: Billy
1: ja.
0: Swan.
1: Ja, ja, ja.
0: En die, ja, het is niet anders.
1: Nee, moet ik wel zeggen.
0: Ja, nee, het is maar goed dat we niet op een naakstand zitten.
1: We gaan door met Frans Halsema voor onze eigen Frans. Want die vindt het mooi, hè?
0: Frans Halsema. Ja, Frans vindt het fantastisch.
1: Ja, het is het nummer voor haar. Het is een bewerking van Her Song. Van de Jake Holmes uit 1970. En Michel van der Plas, die verzorgde de tekst.
0: Heel goed.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart

0: Zullen we even Thea...
1: Mooi nummer, toch?
0: Ja, prachtig.
1: Ja,
0: zullen
1: zeker.
0: We Thea even benoemen?
1: Want ja, Thea, we krijgen een verzoeknummer binnen. Een
0: verzoekje van Thea binnen.
1: Ja.
0: Maar daar zijn we even druk mee bezig om hier in het grote archief een plaat te zoeken. Dat neemt nog even wat tijd.
1: Dat wordt in de tweede uur dan.
0: Waarschijnlijk.
1: Hè?
0: De kans is vrij groot, ja.
1: Nou, uit te halen.
0: Ja.
1: Tina Turner.
0: Ja, even de lapjes door de ramen.
1: Even, ja.
0: Een beetje stomerig.
1: Twee stomerig, ja.
0: Stomerig.
1: Ja. Nou ja, Steamy Windows. Hè. Daar gaan we. Tony Joe White uit.

0: De achterbank van de auto.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Alle ramen.
0: Ja. Over ramen gesproken. Er zat een blonde mevrouw die was druk bezig aan de uitlaat van de auto aan het blazen. Komt ja. Er een andere blonde mevrouw aan en zei, wat ben je aan het doen? Ze zei, nou, ik heb een deuk in mijn deur. En die probeer ik er nu uit te blazen.
1: Ja.
0: En ze zei, dat kan helemaal niet. Ze zei, waarom niet? Ja. En ze zei, je hebt je ramen nog open.
1: Nou ja.
0: Ja, dat gaat er wel eens in de mist.
1: Dr. Jazz, daar gaan we mee uit. De eerste uur uit.
0: Ja, meer Dixieland.
1: Ja, meer Dixieland. De tweede uur gaan we nog wat Dixieland doen. Dat is lekker. Daar word je vrolijk van.
0: Eigenlijk lekker zomerse klanken.
1: Ja, daarom.
0: Wat voor land woon jij? Ja, ik woon in Dixieland.
1: Zomerland. Ja. Maar goed, tot de tweede uur luisteraars. Ja. Blijf luisteren.
0: Even en, naar het nieuws, hè.
1: Komen we heerlijke, fijne nummers aan. Onder andere beginnen we gelijk met de Rolling Stones.
0: Ja, lekker.
1: Van
0: lekker,
1: Foreign
0: lekker.
1: Tongues. Hun nieuwste LP, zeg maar. Of CD, wat je wil.
0: Geluidsdrager.
1: Tot straks.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse Statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Genieten met heel veel pret naar Aart en Fred. Elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Stem af op internet of via streaming. Wij zijn er voor u bij de Flevoziekenomroep.

0: In de Stars. Dus, ja, beter kan niet.
1: Nee, het is echt Stones.
0: Ja, als een plaat nou helemaal klopt, dan is het Foreign Tongues van de Rolling Stones.
1: Ja,
0: dus, ja en de Rolling Stones, mijn vader. Ken je mijn vader niet? Nee, die heb je nooit gekend.
1: Nee, nee,
0: dat was er een hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Was er eentje?
0: Ja, nou, die echt. Alleen van de berg af, hè?
1: Ja, ja.
0: Mijn vader was echt een Rolling Stone hoor.
1: Ja.

0: Ja, we luisterden naar de Temptations, een legendarische Motown groep uit Detroit. En uit 72 was papa was een Rolling Stone. En dan gaan we over naar ons blokje.
1: Komt-ie.
0: Ja.
2: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
3: Toon. En de eerste hit is van, die kennen we allemaal natuurlijk, die plaat. En zeker in de vakantietijd is deze natuurlijk, moet je deze even draaien. Dit is een remaster overstrouwens van 2002. En Alice Cooper is een zeer begnadigd golfer. Is zelfs een handicapje 4. Dus, en hij had een prachtige show op de bühne. Hij doet het, heb ik begrepen, nog steeds met slangen en helemaal bekleden. En er was altijd een zooitje op het podium. En zelfs die drummer die ging op een heel hoog podium zitten. Want die was als die was pissen, hoe noem je dat ook weer? Bang voor die slangen. Here's School's Out.

0: Samen met Kiss was Alice Cooper een van de eerste die veel rook en explosies en dat soort dingen gebruikte tijdens de show op het podium.
1: Mm-hmm.
0: Dus.
1: Nou ja, dat is...
0: Je hebt Kiss ook nooit gezien, hè?
1: Kiss, nee.
0: Niet live, natuurlijk.
1: Nee.
0: Oh, Diana, dat is een anekdote, maar ik weet niet of die waar is. Maar het schijnt dat de vader van Diana, de latere prinses van Wales, geïnspireerd is om de naam van zijn dochter Diana te geven door deze plaat van Paul Anka.
1: Oké. Okay. Een leuk verhaal trouwens ook wel.
0: Ja.
1: Dat is ook wel een Canada, hè, komt hij?
0: Canada, ja.
1: Canadese zanger is dat.
0: Uit Canada.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: is leuk dat je kan zien aan de plaat, aan de tijd van de plaat. Het is allemaal zo rond de 2 minuten. 1:59, 2 minuut 5. En dan kun je echt zien dat het ook uit de tijd van de jukebox is.
1: Ja, ja, dat is combineren.
0: Ja, nou, dus jukeboxen maar weer korte platen. Dan kun je er meer kwartjes in gooien.
1: Ja, ja, ja.
0: Heel goed. Niels de Daka, Oh Carol, die kennen we allemaal. Maar daarvoor had hij ook al een plaat en die heette I Go Monkey. Maar dat klonk hier, die kon op monkey kon je heel slecht rijmen. Dus, wat is het geworden? I Go Ape.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Rock'n'roll is een meest pure vorm.
1: Ja,
0: ik ben zelf fan geworden van Niels de Daka. Uh-huh. Alleen kom ik niet meer. Ik moet er eventjes in Spotify gaan kijken welk liedje daar. Dat mijn ogen geopend werden om fan te worden van Niels de Daka. Ja. Maar deze is wel heel erg leuk.
2: Ja, een belangrijke man in de muziek. Ja.
0: Hele grote lijst van prachtige platen die hij gemaakt heeft. Wij gaan naar onze Cher.
1: Ja.
0: Die was vroeger, maar dat weten alleen de ouderen onder ons nog, een onderdeel van het duo Sonny en Cher. Ja. Sonny Bono, dat was haar man. En die
2: ik moet even in de reden van. Je zegt Cher. Maar dat is stoel. Dus je moet share zeggen. Maar goed, dat even te zeggen.
0: Share. Niet chair?
2: Nee, niet chair. Want dan kan je erop zitten.
0: Oh. Nou, dat kunnen we.
2: Goed. Maar dat is een ander verhaal.
0: Maar ook naar waarheid opgetekend. En chair. Share.
2: Chair.
0: Liefde. Share. Share you. Die ging scheiden van Bono. Bono is later nog. Sonny Bono is later nog burgemeester van het een of het ander geweest.
2: Ja, dat wil ik. Ik weet niet of hij het ooit geworden is. Ja, in Florida toch?
0: Ja, ergens in Florida. Ja. Of nee, geen gouverneur, hè?
2: Nee, burgemeester.
0: Ja.
2: Mayor.
0: Volgens mij is hij dat geweest.
2: Ja.
0: En er ging Cher aan een solo-carrière beginnen.
2: Mm-hmm.
0: En dan hebben we All I Really Want to Do, was haar eerste doorbraakplaat.
2: Ja, het is geschreven door Bob Dylan, hè?
0: Oké.
2: Okay. Ja, voor zijn album Another Side of Bob Dylan uit 1964.
0: Is dit All I Really Wanna Do?
2: Ja. Nou, gaan we even kijken.
3: De allereerste hit in Nederland.

0: Ja, dat was dan het blokje uit van eerste hit in
1: maar
0: in Nederland.
1: Maar die zingt wel beter dan die Bob Dylan.
0: Ja,
1: die van Bob Dylan had ik hier niet uitgehaald.
0: Nee.
1: Mooi blokje.
0: Het verzoeknummer van, we hebben een verzoeknummer gehad van Thea. En het is voor Isia. En ze zegt, nou, doe maar een Afrikaans muziekje. En je moet het zelf maar uitzoeken. Nou, toen dacht ik, misschien is dit wat voor je dan. Morikante.

0: Wow. Ja, het kwam 3 weken voor Lennon, John Lennon's dood, kwam dat nummer uit, hè?
1: Ja, klopt.
0: 8 december 1980.
1: Ja, en weet je op wie dat gebaseerd was?
0: Nou, ik denk op Yoko.
1: Yoko, oh no.
0: Ja, oh no.
1: En even nog een correctie van onze buitenlijn uit Canada.
0: Ja.
1: Deze Sonny Bono, die is inderdaad burgemeester geweest van, even oplezen, Palm Springs in Californië. Dus daar ben je weer helemaal bij.
0: Nou, er zaten een eind naast met Florida dan.
1: Nou,
0: Californië is in het lopen, hoor.
1: 3 postcodes.
0: Ja, dat
1: maar,
0: wel.
1: Die is ook belangrijk.
0: Ja, goed. Oké, kleinigheidje, maar leuk
1: maar
0: dat we
1: het keurig weer aangegeven.
0: Dat we een correctie hebben gekregen.
1: Dank aan de buitenlijn.
0: Ja, dank aan de buitenlijn. Succes met de castagnettes. Zou de zon nog wel schijnen, denk je?
1: We gaan het horen van André vandaag.

0: Leo Russell en The Shelter People. En ja, dat is een van mijn... Toen ik een LP moest vervangen voor een CD, was de eerste die ik zelf gekocht heb, was Maddox and Englishmen.
1: Ja, tijdens een tournee.
0: En daar staat hij op. En ja. Het gaat eigenlijk over Rita Coolidge.
2: Ja, daar gaat het. Dat is de Delta Lady.
0: Zou misschien een vage vriendin van deze Leon Russell geweest zijn.
2: Ja, weet je niet.
0: Overigens trouwens, ik zie de volgende plaat en daar staat Bad Bad Leroy Brown van Jim Croce. Ja. Heb ik nog van de week hoor ik ook weer zo'n heel raar verhaal. Er komen drie mannen bijna tegelijk bij Peters aan de Hemelpoort.
2: Oh jee.
0: En Peters zegt, drie mannen tegelijk. Hij zegt, hoe kan dat? Hij zegt, voordat ik jullie doorlaat, moet ik het wel even horen. Hij zegt, nou, zegt die ene, ik kom thuis en ik zie mevrouw om 1:00 's middags helemaal naakt in bed liggen. Ik denk, ja, dat is foute boel. Die is aan het vreemd gaan. En ik boos en kijken overal, nergens gevinden. Ik was zo boos, ik pakte de ijskast en die flikkerde ik het raam uit. En tijdens het gooien kreeg ik een hartaanval, was ik dood. En hij zegt, en ben u? Hij zegt, nou, ik loop over straat de hond uit te laten, krijg een koelkast op mijn hoofd.
3: Frits Music Mix.
0: En dan zei die andere.
3: Vanuit het Flevo Ziekenhuis.
0: En die andere zegt, en jij? Hij zegt, ik zit rustig in een koelkast.

0: Nou, zeg, enkele maanden na dat nummer werd uitgebracht, kwam hij om het leven, die Jim Croce. Ja, dat is wel jammer eigenlijk. Vrij jonge leeftijd, hoor.
1: Hoe heette dat album ook alweer waar dit liedje op stond? Hij heeft zo'n heel bekend eerste zijn doorbraakalbum.
0: Ja, dan moeten we misschien dat Canada daar nog even een
1: ons kan ondersteunen. Even een hulplijn in kunnen zetten.
0: Zonnig Madeira. Oh nee, Sunny. José? Nee, José.
1: José Feliciano.
0: Ja.
2: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.

0: Ik heb nog even een anekdote over José Feliciano.
1: José?
0: Ja. Een van mijn eerste plugactiviteiten was dat ik met een voetballer naar Groningen moest. Naar de Martinihal, waar Ron Brandsteder de honeymoon quiz deed. En Simon Tahamata moest ik daarheen. En er was, in het programma was ook José Feliciano. En toen werd daar repetitie gedaan, et cetera. En hij kwam daar dus op de vloer met zijn hond. Ja. Een blinde geleidehond. Ja, ja, ja. En die floor manager zegt, nee, geen hond hierop. Hij zegt, ja, maar dat kan ik niet. Dus nee, we begeleiden je, maar er mag geen hond hier op het podium. Hij zegt, nee, ik wil dat mijn hond meegaat. Daar ben ik vertrouwd. En later heeft hij daar een plaat over gemaakt. No Dogs Allowed.
2: Ja,
0: dat was behoorlijk wat tumult.
2: Ik dacht dat hij toen met een vliegveld te maken had. Dat hij No Dogs Allowed.
0: Dit is wat gebeurd is in Groningen.
2: Dit is heel mooi.
0: Hij dreigt ook gewoon. Ja, in Groningen, de Martinihal.
2: Ja.
0: Ja, en dat was nog voor de aardgasboringen. Dus ja. Het had niks met dingen te maken.
2: In Groningen, ja.
0: Ja, No Dogs Allowed.
2: Hey, als ik zeg CC Rider, waar ken jij daarvan dan? CC Rider.
0: Geen idee.
2: Nou, was toch uit de
0: blues
2: van...
0: Gaat het over een paard?
2: Nee, dat was toch uit de blues van Easy Rider, toch?
0: CC Rider?
2: Nee. CC Rider, heel bekend. Het nummer dat is opgenomen door de Animals, Elvis, Lewis, Ray Charles, noem het maar op. De hele zooi, de Everly Brothers.
0: Laat gaan.
2: Ja, maar ook door... je kent ze wel, de Dixie gasten. Noem ze maar. De Dixie.
0: Oh, de Dutch Swing College Band. Nou, ja, meer disco.
2: Meer disco.
0: Nee, Dixieland.
2: Dixieland op deze zender. Come on.

0: maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan. Maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan.
1: Ja, Hart, het ja, zit weer op.
2: We zijn lekker. Ja, daar hoorde ik daar nou net Barry White.
1: Ja, die kwam even langs, hè.
2: Jongen, wat een verrassing.
1: Ja, maar die zit ook te luisteren.
2: Ik dacht dat het eigenlijk eerst Lou Rawls was. Maar het was toch Barry White?
1: Nee, het was Barry White, ja. Ja, maar die had ik al eerder aan de telefoon gehad en zo.
2: En?
1: Nou, er was niks verder. Maar,
2: verkeerd nummer gedraaid.
1: Verkeerd nummer gedraaid. Have you ever seen the rain? Nou, we hebben het wel gezien. Maar
2: ja,
1: niet
2: het stuift wel, maar het regent niet.
1: Ik zou zeggen,
2: gezond
1: beste
2: weer op,
1: luisteraars.
2: Hè? Gezond weer op, hè?
1: Gezond weer op en snel naar huis. En als vaste luisteraar kun je ook naar ons blijven luisteren op internet, hè?
2: Ja, op donderdag. Kun je dit allemaal nog een keer beleven?
1: Kun je nog een keer plezier hebben.
2: Dan beleef je het nog een keer.
1: Ja. Tot volgende week.
2: Volgende week.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: was wonderful.
1: Bravo.
0: I loved that.
1: Oh, it was great.
0: Well, it was pretty good.
1: Well, it wasn't bad.
0: Well, there were parts of it that weren't very good,
1: though. It could have been a lot better.
0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad.
1: It was awful.
0: It was terrible.
1: Get him away.
2: De FC Edam op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
3: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
4: De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

know everybody loves romance, but we also love.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.
2: Vlieg me mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Flevozieke Omroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep.
1: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 7 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten een herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
0: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

set

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten een herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Zieke Omroep. Met de muzikale vaart.

0: Nou, dan weet je dat. Wijsraad in de hemel is geen bier.
1: Nou, dus dan drinken wij het maar hier.
0: Ja, dan gaan we er ook niet naartoe.
1: Zo is dat.
0: Even. We blijven nog maar hier. Goed, NL Cielo Nai Cerveza. Van Flaco Jiménez. En dat was de opkikker.
1: Voor deze maand.
0: Van deze maand. Hij moest eigenlijk ervoor komen, die jingle van de opkikker van de maand. Maar ja, daar zit je natuurlijk met je vingertje erin haast. En dat had het niet worden. Helaas, pinda, rotsje. Jan van Eunen, die zit tegenover me.
1: En Peter Bakker, dat ben jij.
0: Ja, en we gaan met z'n tweeën u meenemen met de muzikale vaart naar de klok van 10 uur.
1: Gaan we zeker doen.
0: En dat doen we met heel veel muziek. Ja. En we hebben twee verzoeken die we ook nog gaan bewerken. Misschien
1: rond de klok van 8:30.
0: Rond de klok van 8:30, ja.
1: Ja. Nou, fijn.
0: Dat doen we altijd. Staat hier ook eruit gewoon. Rond, nee, het staat er niet meer op. Maar goed. Lekker veel muziek. En dat laten we maar gauw beginnen.
1: Ja. Dat gaan we doen met Roelof Jannes Johannes Wink. Ja, nee, dat denk je. Hè? Wie zou dat dan kunnen zijn? Nou, dat is dus Rolf Sanchez. Hij heeft namelijk een Dominicaanse moeder en een Nederlandse vader.
0: Oké. Okay.
1: En hij is bekend van onder andere de nummers Mas, Mas, Mas en Pa Olivier D'Arte. En die stonden hoog in de Nederlandse hitlijst. Hij heeft een nieuwe single uit.
0: Ja.
1: En dat heet Marchard.

0: studio staat, hè? La la la la.
1: La la la, ja. Hij doet wat hij wil. Ik doe wat ik wil. Ja, ja. Dat roepen er een heleboel tegenwoordig. En dan gaat het waarschijnlijk mis. Maar dat even terzijde. Stem in je hart. In ieder geval de nieuwe van Amar. Ja, althans alweer een poosje terug geleden uitgebracht. Rolf Sanchez die heeft dit jaar ook een nieuwe uitgebracht. Dat heet Machar. En misschien kent u dat nog wel.
0: I Only Wanna Be With You.
1: Ja.
0: De allereerste solo single van Dusty Springfield. En geschreven door Johnny Friends.
1: Johnny Friends?
0: Ja.
1: Moeten we die kennen?
0: Nou ja, die heeft wel meerdere dingen geproduceerd en geschreven. Dus ik denk misschien wel leuk.
1: Ja,
0: 1964, had ik gezegd?
1: Ja, 1964 had je gezegd. Dit is het Royal Philharmonic Orchestra met Buddy Holly en Hart.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Lekker oud plaatje hoor.
1: Heerlijk hè?
0: Ja, ja. Girly, girly.
1: Your man. You're too girly, girly. Nee, laat me zitten. Sophia George.
0: Ja. En daarvoor hadden we Heartbeat van Buddy Holly in de Royal Philharmonic Orchestra. En Buddy Holly is een van die gasten die inderdaad met een vliegtuig naar beneden gestort is.
1: Ja, er was er één die was, ze moesten loten, hè, want er waren vier plekken.
0: Ja, want ze zouden met de bus gaan, maar de bus die ging niet.
1: Die ging niet, dan hadden ze een vliegtuig in het vliegtuig en dan moesten ze loten. En hoe heet dat? Ja. De stokjes trekken.
0: Stokjes trekken, ja.
1: En wie was er toen overgebleven? Er was er één die was de gelukkige dat hij niet meeging.
0: Ja, dat...
1: Die had er de pest over in, maar ja.
0: Ja,
1: Die had toch een engeltje op zijn schouder. Dan
0: wel.
1: Oh, die kunnen we wel draaien van Mieke.
0: Oh, tuurlijk. Of van die andere bagel.
1: Ja, van die andere. Ja, nog.
0: Hey, we gaan even wat serieus.
1: Ja, laat maar even.
0: Want er zijn er weer twee van ons heen gegaan.
1: Ja.
0: Potverdorie. Eentje heel jong. Beetje erg jong, hè? 56 jaar.
1: 56, een beetje te jong.
0: Ja, een beetje te jong. Maar ik heb het over Glenn Hansard. En die heeft gespeeld in hoe heet het, als de Frames, de band. En de Swell Season. En hij heeft ook wat meerdere soloplaten gemaakt. Waaronder ook een nieuw singeltje heeft hij nog uitgebracht pas geleden. High Hope, de Funkhouse version. Een heel goed nummer trouwens. En hij schijnt door, hoe heet je ook alweer?
1: Bruce
0: Springsteen.
1: Als een van de betere zangers. Beste zanger. Beroemd te zijn.
0: Ja, zou kunnen, hè?
1: Ja.
0: Ja, en er is er nog eentje weggegaan.
1: Maar kon die zelf ook niet zijn best zingen, hè, die broers. Dus.
0: Nee. Nou, doe maar.
1: Ja, nee.
0: Ik ben het met je eens.
1: Het klinkt gewoon goed.
0: Ja.
1: Maar goed, even serieus. Glenn Hansard dus. En daarna draaien we ook nog de poptops. Ja. Mammy Blue, en dat doen we ook met een reden.
0: Ja, want Ray Gomez, de gitarist van de groep, die heeft ook het...
1: Tijdelijke
0: voor het eeuwige.
1: Verwisseld,
0: ja.
1: Ja, ik denk, zeg het maar even voor.
0: Ja, dat doe je goed. Ik lul je gewoon na. High Hope, Glenn Hansard en Mammy Blue Pop Tops.

0: Een hele grote hit in midden de jaren 70 een beetje. Ja. De poptops. En Mammy Blue. Er waren meerdere uitvoeringen.
1: Van Frans van Mosten. Aiko.
0: Maar er zijn er maar een paar die in Nederland een klein beetje doorgedrongen zijn.
1: Ja.
0: Poptops in ieder geval met Mammy Blue. En daarvoor hadden we Glenn Hensert. En High Hope. Nieuwe single van hem.
1: Ja.
0: Nog vlak voordat hij kwam te overlijden.
1: Mm-hmm.
0: En dan krijgen we nu het volgende. Oh nee, dat was de verkeerde.
2: Flevo verzoekplaat.
1: Ja, die is speciaal aangevraagd door Joop Velinga. Die heb je voor ons aangevraagd.
0: Ja.
1: En hij zegt hierbij bedankt voor alle uitzendingen tot nu toe. En dat er nog vele mogen volgen. Nou, we zijn echt wel van plan nog een tijdje door te gaan,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, zeker. Gaan we zeker doen. Speciaal voor Joop Velinga en... voor ons zelf ook en voor alle luisteraars.
1: Ja.
0: Een heerlijke van de Beatles. En je hoorde hem net al, hè?
1: Ja.
0: Maar dit is de echte.
1: Komt-ie.

0: Overduidelijk geschreven door vader Abraham. Hè?
1: Ja, en meegezongen door vader Abraham.
0: En meegezongen.
1: Altijd.
0: Ja, die hoorde je ook op de achtergrond. Ja. Dit was Mieke, de Vlaamse zangeres met Ik heb vandaag de zon besteld. En toen deed ze heel veel in Nederland. En hadden ze heel veel in
1: Vlaanderen. Nou, ze is laatst ook weer in de Gelderdoom geweest met al die dat feest gebeuren daar.
0: Oh ja?
1: Ja, heeft ze meegezongen met... want ze was natuurlijk niet eens zo blij met Marco Schaartmaker. Dat hij dat nummer van haar...
0: Er was helemaal niet te spreken over in eerste instantie.
1: Niet zo blij mee. Maar ze heeft toch water bij de waan gedaan en ze heeft toen met hem gezongen.
0: Ja, dat heeft ze al een poosje terug. Heeft ze dat al een keer gedaan?
1: Ja, was in de Gelderdoom. En ze heeft ook met Ben Kramer en al die dan heeft ze wat met Lies toen meegezongen.
0: Ja.
1: Dus nee, ze is nog niet vergeten.
0: Nee. Ze doet ook veel nieuws, maar niet in Nederland meer. Er komt niet veel meer in Nederland meer uit. Dus, maar in ieder geval, het enkel bewaarde, daar was er een beetje gepikeerd over. Nou ja, als je ook de aanleiding waarom Pierre Carter dat woorden geschreven heeft hoort, dan,
1: jawel,
0: ja,
1: goed.
0: Dan ga je toch even nadenken.
1: Jawel, dat is ook zo.
0: Ja. Maar genoeg geleuterd. We gaan weer even naar...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, we kregen er een van Harriet, die eigenlijk een beetje speciaal voor Jan deed. Deze plaat. Ik vroeg aan Bad Liar van Imagine Dragons. Hier is die.
1: Ik zeg niks.
0: Jij zegt niks? Nee, ik ook niet, want hij doet het niet. Jawel. Hier is die.
1: Zo jammer dit.

0: Oh my gosh.
1: Oh my god.
2: Oh no, oh my god.
1: Rondé ontstond in het voorjaar van 2014 uit een schoolopdracht van de Herman Brood Academie. En in april nam de band deel aan Herman Brood Academie on Tour. Een korte tournee langs verschillende Nederlandse poppodia. Zangeres Ricky Borgholt heeft ooit meegedaan met Beste Zangers. En daar kwam ze best goed uit de verf. Ze heeft wel in het begin al meteen aan haar stembanden moeten geopereerd moeten worden. Ja. Maar het is wel allemaal goed uitgevallen.
2: Oké. Okay.
1: Dus.
2: Nou, mooi.
1: Dat heb je gezegd, dat hadden we ervoor, ja?
2: Ja, dat wilde jij ook zeggen.
1: Nee hoor, zeg het maar.
2: Nee, dat zeg jij ook.
1: Ja.
2: Doe maar.
1: Dat
2: Doe.
1: Was de hoe heet je ook weer, die groep?
2: Imagine Dragons.
1: Oh ja, die waren het.
2: Die waren het met Bad Liar.
1: Ach,
2: ja, je bent ook wel een slechte leugenaar. Leugenaar. Al het verplegend personeel, ja. Aangevraagd door Harriet van Heunen.
1: Oh ja.
2: En ja, nou ja, oké. Okay. En dan wil jij gewoon zeggen...

0: Toch wel lekker, die zomerse klanken uit je oorschelpen.
1: Heerlijk. Hé, hey, maat. Van Raymond Hermans. Familie van, of niet?
0: Denk het niet. Welke niet. Hermans? Toon?
1: Nee.
0: Of Ruud?
1: Ja.
0: Ja.
1: Die?
0: Ja, die.
1: Ook niet.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Ook niet. Ja, oké. Okay. Maar goed, in ieder geval was het wel een nieuw dingetje. Lekker zomerse klanken. Hé, hey, maat. En daarvoor hadden we... I'm so in love with you. Een octopus.
0: Hoe dat eruit komt. Sorry hoor.
1: Ja. Nou. Je moet dat een beetje zwoel zeggen.
0: Ja, heel zwoel.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat heb ik ook geprobeerd om dat te appen. Maar krijg ik gelijk de flapdrol. Dus ja, dat gaat lekker goed zo allemaal. Ik hoef niet meer thuis te komen.
1: Nee, ik denk dat je maar even buiten in het straatje om moet gaan. Hey, we hadden net de Beatles ook in het programma. Op verzoek van Joop. Ja. Met Help. En dat betekent dat we dan ook wel een plaatje van de Rolling Stones moeten draaien.
0: Joop, dat is niet mijn keuze. Hè? Sorry hoor. Dat komt van Peter af nu. Dus ik denk niet dat ik het naar de voren gooi. Ik heb het niet gedaan.
1: Nee, ik heb het gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Het komt van hun nieuwe album. En het heet You Know I'm No Good. Van de Rolling Stones.

0: Ja, de jongste van de stel is 79, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat is die Ron Wood volgens mij.
0: Die is de jongste.
1: Ik zag trouwens van de week op 192 TV een oude filmpje van ze voorbij komen.
0: Ja.
1: En dan zag ik die Brian Jones. En denk ik van, god jongen, eigenlijk mist hij nou nog nu een hoop hoor. Als hij nou nog geleefd had, had hij ook nog maar waarschijnlijk meegedaan met...
0: ja, maar ja, dat is die drummer, hoe heet die, die een paar jaar geleden is overleden.
1: De Watts.
0: Ja, die. Ja, maar goed, in ieder geval met z'n drieën maken ze nog een hoop herrie.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dat klinkt gewoon heel goed. Hè? Beter is bij Dolly Parton.
1: Maar... nou, dat wordt volgende week weer Dolly Parton draaien.
0: Ja, als je het tegenkomt. Je weet het maar nooit natuurlijk.
1: Nee.
0: You're no good. I'm no good.
1: Dat zo, is andere, You're no good is van...
0: ja, is van...
1: Linda
0: Ronstadt. Die gaan we niet draaien.
1: Nee, die gaan we zeker niet draaien.
0: Hey, we gaan even naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant gaan we maar eens met een mechanisch ding van jou doen. Een duetje met Elvis Presley, want je bent niet helemaal goed bestemd.
1: Nee, dus... je hoort het al. Een beetje aan het hoesten en roesten.
0: Dus zelf zingen, dat zit er niet in. Maar om het toch een klein beetje in de stijl te houden, draaien we straks gewoon Elvis Presley
1: dat samen. Dat ziet die deus groeien bij jou, zeg.
0: Nou, hij zit nou tegen de microfoon. Hey, we gaan eruit met Dave Brubeck en Take 5. Tot straks na negenen.
1: Ja, tot zometeen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: Ja, ik wilde eerst het Elvis Presley gedeelte voor mijn rekening nemen, maar dat is toch sterk afgeraden door Jan.
1: Nou ja, je hebt wel een beetje het achtergrondmuziek gedaan, toch?
0: Doe dat niet, ja. Ja, een beetje doe-op, maar dat zit hier niet in. Nee, Elvis Presley samen met Jan van Eunen en het duet My Boy. Was weer prachtig.
1: Dankjewel.
0: Maar deze keer niet live.
1: Dus nee, deze keer niet live.
0: Geen applaus. Wel applaus?
1: Nee, die is geen applaus.
0: Geen applaus.
1: Ik ga verder met Stef Borst, lijkt me heel verstandig.
0: Gaan we doen.
1: Ja, en die heeft een nummer geschreven, Papa. Omdat hij toch wel vond dat hij meer op zijn papa leek als dat hij dacht.
0: Ja. Eigenlijk. Ja.
1: En het is vaak zo, want dat heb ik ook. Ik lijk ook veel meer op mijn vader dan ik eigenlijk gehoopt had.
0: Ja, dat hoor ik van anderen ook. Jij gaat steeds meer op je vader lijken.
1: Ja.
0: En dank je wel weer. Hè.
1: Ja. Stef Borst, Papa.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Status Quo.
1: Ja.
0: The Wanderer.
1: Nummer geschreven door Dion. En ook een hit geworden door Dion. Die kennen we van de Runaway. Runaround Sue.
0: Runaway.
1: Runaway. Ja. Sue. Toch?
0: Nee, run.
1: Ja, Runaway.
0: Nee, die Runaway heet dat alleen maar.
1: Ja. Ja. Goed. En het is door verschillende bands ook gecoverd. Bad Company bijvoorbeeld, The Beach Boys, Leif Garrett, Bruce Springsteen. En natuurlijk ook Dave Edmunds.
0: En All Yours.
1: En All Yours komt in het West-Vriends. Die hebben we ook al een paar keer gedraaid.
0: Ja, die zijn we ook al een keertje tegengekomen. Ja. Hij heette het Bloemkolen.
1: Ja.
0: En papa zat er daarvoor van Stef Bos. We gaan nu naar... Ik had hem zelf niet gekozen eigenlijk. Maar...
1: Je had hem liever gehad van Middle of the Road.
0: Ja.
1: Ja, maar het is geschreven door Lally Stott.
0: Nou, dat is het ook. Die het heeft is het ook origineel. En die heeft het
1: en die
0: ook.
1: Die heeft ook het nummer Sacramento weer geschreven voor... Ja,
0: heeft hij ook gedaan.
1: Ja.
0: Daarom drijven ze ook achter
1: elkaar. Ja, dat vermoeden had ik wel. Ik bedoel, 1-1 is 2 bij mij.
0: Ja. Nee, maar Lally Stott heeft het ook in de hitparade gezongen. Maar volgens mij was die van Middle of the World een iets grotere hit. We hebben het over Chirpa Chirpa Chip Chip. En Sacramento heb je ook al gezegd, hè?
1: Ja,
0: nou, dus we draaien ze gewoon achter elkaar. Hier zijn ze.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Maar je had hem opgezocht, hè?
1: Ik heb hem even opgezocht, ja.
0: Een bruiloftsuitvoering in 2019.
1: Oh, hij is er nog.
0: Ja, ik hoor hem nog steeds.
1: Doe maar. Haal hem op maar.
0: Ja, weg ermee. Maar er staan ook nummers op dat je denkt, jongen, ik kwam hem tegen en ik hoorde dat. Ik denk, jezus, wie is dat nou weer? Dat is een slechte imitatie. Toen bleek het toch ook de Middle of the Road te zijn.
1: Ja.
0: Maar goed, dit was het origineel uit de jaren 70. Begin jaren 70. 71, denk ik zo'n beetje. Sacramento. En daarvoor hadden we Lally Scott. Die Chirpy Chirpy Cheep Cheep voor zijn rekening nam. Wat ook door de Middle of the Road is uitgevoerd destijds.
1: Ja.
0: Ja. En dat vind ik persoonlijk mooier.
1: Maar, ja, maar dat kan ik. Ik vind het van Lally Scott ook niet echt...
0: Het is niet verkeerd.
1: Niet verkeerd, nee.
0: Alan Jeffers hebben we nu klaarstaan. Met Stop Still.

0: Maître Jims, ofwel Jims, met het pseudoniem, moeilijk woord. Pseudoniem. Ja. Van Gandhi Juna. Het is een Frans-Congolese zanger, rapper, muziekproducent en componist. Hij staat sinds 2003 bekend als lid van het Franse rapcollectief Section d'Assaut. Maar vergaart ook bekendheid als solo-artiest. Zijn zangstijl heeft zijn stem, geeft zijn stem een grote herkenbaarheid en is meebepalend voor het geluid en de successen van Section d'Assaut. Ja. 2013 een singeltje dat heette J'aime Tire. En nu heeft hij een lekker sonal nummertje. Soleil.
1: Ja, ik vind die stem toch wel een klein beetje op die Bella lijken.
0: Tromee,
1: ja.
0: Ja, ja dat lijkt me
1: wel een, beetje op. Ja. Alan Jeffers zat daar nog voor met Stop Still. Zijn enigste hit die had in 74? Nee, eerder nog.
0: Eerder nog.
1: Jaren 70.
0: Hij heeft natuurlijk ook Let the Music Play. En dat, ik weet nou niet of dat nou echt een hit van hem is geweest. Of dat het nou door een ander, dat het een cover is. Maar want het Let the Music Play, dat ken ik wel.
1: Ja, maar dat is, weet ik, Barry White heeft dat natuurlijk ook gedaan.
0: Ja, die
1: Let the Music Play.
0: Ja.
1: Maar ik zei ook van, volgens mij heeft hij nog een andere hit gehad. Maar ik heb denk ik eind jaren 70 nog een album van die man gehad. Van die Alan Jeffers. Mm-hmm. Ik denk dat ik daar wat leuke nummers op gevonden heb.
0: Was
1: en dan is het voor mij een hit. Maar de top 40 absoluut niet. Ja, dat kan toch?
0: Ja, dat kan. Tuurlijk.
1: We gaan er even 3 achter elkaar doen. We gaan met Chico lekker bakken in Scheveningen. Dan moet je eigenlijk heel anders zeggen. Maar
0: lekker bakken. Lekker bakken.
1: Dat Haags.
0: Een beetje Haags, hè?
1: Ja, het is Haags. Nee, het is hartstikke Haags.
0: Haags, ik ken het niet.
1: Ik ook niet.
0: Laat mij maar gewoon Amsterdam.
1: Ik kom van de Royce Madras. Dan heb je alleen maar een R. Hè? Goed. Nederlands Hoop, dat is het cabaret voor vanavond. En daarna hebben we nog Claudia de Breij. 3 stuks achter elkaar. Die zijn ze.
0: Tot straks.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Een onverstaanbaar goede show, dames en heren. En dat komt voornamelijk door de matige akoestiek van deze zaal. Akoestisch klopt er niet zoveel van. We kunnen wel zeggen, deze zaal is akoestisch. Daar komt nog bij dat de instrumenten die wij vanavond bespelen van een abominabel pijl zijn. Deze bas bijvoorbeeld hier, deze bas bijvoorbeeld hier. Dus abominabel is vroeger een gitaar geweest. Is een lage wal geraakt. En ook deze microfoon. Wat het geweest is. Daar komt nog bij dat we vanavond niet bij ons hebben de fleurige vloeistof die jas op de achtergrond. U kent ze wel, die vergrote kankergezwellen. Die zo'n muzikale attractie net dat meegeven wat er nog aan ontbreekt. Het waren vloeistof die jas op alcoholbasis. En degene die ze moest bedienen is aan de drank geraakt. En heeft zo zijn eigen nummer opgedronken. Ondanks al deze tegenslag zijn wij op IJsland bijzonder populair. Wij kwamen daar 6 weken geleden aan op het vliegveld. Wij reizen altijd per boot. En daar stond een hysterische menigte, een stuk of 4 meisjes. Van zo'n jaar of 60, 70. Die gillend op mij afrenden, me geheel uitkleden en weer gillend maakten dat ze wegkwamen. Ik zelf maakte ook gillend dat ik wegkwam en nu is het een rage. Wij zijn er op de hitparade binnengekomen op 4 met stip, moesten toen meteen in quarantaine. En toen we eruit kwamen hebben we een free concert gegeven in de open lucht. Helaas miste het die dag. Waardoor we het stopcontact niet konden vinden, maar uiteindelijk is één van onze technici erin geslaagd, heeft het stopcontact gevonden en vanavond draag ik zijn schoenen af. U bent niet veel gewend, dames en heren. Had u hier dinsdag moeten zijn. De mensen... Ze hebben nog lol erom. De mensen vragen ons nog wel eens, maken jullie nu wel eens wat mee? Nee, wij maken niets mee. Ik zal u daarvan 1 voorbeeld geven. Wij rijden op de snelweg van Kudelstaart naar Aalsmeer. Onderweg moeten we even tanken. We rijden een poststation binnen, ligt er op de grond, de pompbediende beroofd. Geldtas geopend op de buikbriefje, bij de vervuiler betaald. Wij willen dit melden, rijden naar een praatpaal, die is in gesprek. We rijden door naar de tweede praatpaal, ook in gesprek met de eerste. Rijden we door naar de derde praatpaal, vlak voordat we erbij zijn, schieten wij de bocht, knallen tegen een boom op. Blijkt dat ik alles gedroomd heb, behalve van die boom. Bijna had ik het niet gezien. Goedenavond. Hartelijk welkom. We zijn al een paar minuten bezig, maar je hebt nog niks gemist hoor. Beetje flauwekul verkocht. Ze lachen toch wel, het geeft niks wat ik zeg. Daarachter is zo'n hendel en dan trek je eraan en dan gaan ze. Maar gaat straks pas. Je had eigenlijk nog maar een kwartier weg kunnen blijven trouwens hoor. De eerste kwartier komt er helemaal niets van. Echt. Maar goed, je zit er nu eenmaal en ook ons om weer terug te gaan natuurlijk. En dan koffie is nog niet klaar, dus wacht maar. Normaal flits ik hier van de ene naar de andere, maar ik ben nu even de draad kwijt. Moet hier toch ergens liggen? De mensen, dat was het namelijk, de mensen vragen... Vragen ons wel eens, maken jullie nu wel eens wat mee? Nou, reken maar van yes, dames en heren. Je improviseert wel eens wat, dat begrijpt u wel. Wij rijden op de snelweg van Alkmaar naar Den Helder. En je ziet nogal veel van die stickers op auto's. Die maken het verkeer behoorlijk leuk om in te zijn. Wij staan stil achter Israël en... Uitlaat, goed voor u. Ook heel aardig is de sticker opzij op weg naar Ajax. Vriend van mij reed erachter, ging opzij en reed een klein kind dood. Erg vervelend, kwam ook te laat voor die wedstrijd. Raakte in gesprek met iemand van de actiegroep Stop de Kindermoord. Die zei, kan u dan niet wachten tot er een bejaarde over...

0: vind het een vreselijk mooi nummer, dat van Claudia de Rij. Mag ik dan bij jou?
1: Is het ook. Ja. Prachtig nummer. Nou, je hebt het al gezegd. Mag ik dan bij jou, Claudia de Rij? Was dat natuurlijk. En daarvoor hadden we een Nederlands Hoop met een onverstaanbaar goede show. Was die maar onverstaanbaar?
0: Soms gooit je er dan dingen uit. Nou, dat kan nu tegenwoordig niet meer. Hè. Dat, maar goed.
1: Nee.
0: Ik heb een aantal van die shows heb ik live meegemaakt. Het was echt een happening.
1: Ja?
0: Ja, geweldig.
1: Oké. Okay. Lekker bakken op Scheveningen van Chico. Die zat daar nog voor. Dus dat waren de drie bij elkaar. Muziek maar weer, hè?
0: Ja, lijkt me heel verstandig. Dat doen we met jouw favoriete groep.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, een van mijn favoriete groepen.
0: Ja. En het nummer dat, wat je gedraaid is geschreven door Chris Norman en Pete Spencer. En we hebben het over Smokey.
1: Ja.
0: En Mexican Girl.

0: Soms heb je dat, hè? Dat je dan denkt van, oh, wat was dat ook weer? Maar dit wisten we wel. I Know Digas van Gris Montes. Dat was het origineel. Uh-huh. Maar ook wel fantastisch uitgevoerd door Frans Bauer samen met Marianne Weber destijds. Met Wat ik zou willen. En daarvoor hadden we een Mexican Girl van Smokey. Van het album Midnight Café. Uh-huh. 1976. Waarom weet je dat? Ik heb geen idee. Maar dat staat er zo bij.
1: Nou, jij zou ongetwijfeld het album gehad hebben.
0: Ja, en nog wel hebben. Ja, ja, dat heb ik.
1: Ja. En ook nog als albumuitvoering, echt vinyl?
0: Ja, echt vinyl. Ja. Ik heb bijna alle albums uit die tijd
1: op
0: vinyl. Ja, heb ik nog steeds. Ja. Ja.
1: Draai je niet, maar...
0: Jawel. Oh, ja. Heel af en toe draai ik. Ga ik er weer eens voor zitten en dan doe ik gewoon een LP'tje opzetten.
1: Oké. Okay,
0: ouderwets. Ja. Heerlijk.
1: Ja, ik kan het ook nog steeds een LP'tje opzetten.
0: Maar nu gaan we weer naar een elektronisch veldje. Mm-hmm. Dus we gaan niks draaien. We gaan gewoon wat afspelen. Van Bonnie Tyler. En dat heet It's a Heartache.

0: Geschreven door Cat Stevens destijds. Hè?
1: Ja, klopt. Voor het album Tea for the Tillerman. En dat is hier in Nederland... album wel, het heeft wel redelijk goed gescoord, maar de single is hier nooit echt van de grond gekomen. Want ik dacht eigenlijk dat het origineel van Jimmy Cliff is, wat we net hoorden.
0: Ja.
1: Omdat er veel meer van die reggae-artiesten waren die ook dat nummer zo opgenomen hadden. Ja. Dus ja, uiteindelijk is het toch van Cat Stevens.
0: Ja,
1: en die
0: heeft
1: zijn inspiratie toen weggehaald uit zijn breuk met Patti Darbanville. En daar kennen we ook het nummer Lady Darbanville weer van.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dat kennen we er ook weer van, inderdaad. Ja. Daarvoor hadden we nog Bonnie Tyler met It's a Heartache. Waren weer de twee. Begin van te stotteren.
1: Ja, zo, de Beatles.
0: Heb je dat door?
1: Ja, want we gaan zelf weer bij het einde.
0: Ja, dat waren de twee laatste vocalen in deze aflevering van de Muzikale Vaart. Wens u voor straks wel te rusten, morgen weer een stuk beter wakker worden. En dan kunt u weer luisteren naar de herhaling, hè, vanaf 8 uur. Van 8 tot 10 worden we nog herhaald. En dan krijg je Harry. Nog heel veel andere leuke programma's. Harry is overigens ook onderhoofd met Flevo Klassiek, hè?
1: Ja. Die doet dat zondagmorgen en dan vrijdagochtend wordt hij dan herhaald.
0: Wordt het herhaald, ja. Lekker blijven luisteren, zou ik zeggen. En maak er dankzij van ondanks alles wat moois van. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, dat gaat u goed.

0: Psychomroep, het is 10 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt dit een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Oi, Chucky, aqui, que o Maria, ok? Eu tinha um PTSD.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: U luistert naar de Flevozieke Omroep via de Flevo Gastvrije.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomerweer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
3: He's here. He's here. He's here. He's here. He's here.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Kamp, een grote consternatie, niet meer of minder dan een ramp, bedreigde onze natie. De erwtensoep was zwaar mislukt en iedereen zong bedrukt. Wie, wie, wie?

De korporaal zei eerst proef ik, geloof dat jullie dazen. Hij kreeg de hik en liet van schrik toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant kwam van de week, die zong als lijk zo bleek. Wie, huh? Wie,

suiker in de hertensoep gedaan. De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhapjes. Geef acht recht richten, kom nou lui, wie tapte deze ui, hè? Ja, kom, zeg op.

suiker in de herdensoep gedaan. Ten slotte kwam de kolonel, correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stel, ik ga in het zwijntje eten. En schokkende de heide door, zong de kompie in koor. Wie,

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.